tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

Give me a little bit of bass with those 88s.

je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.

de ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerken in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
3: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken gegaan. Dat komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Politiek journalist Karel Latré legt uit. Verkijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat dat systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen bij Viktoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3. Een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase vindt speler Rob Schoofs.
5: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
3: Op 15 oktober neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen, weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor, want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie, van narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in, en natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Verheef jezelf voor wat je niet wist. Maar hou zeg.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust veel zon, althans deze morgen. In de namiddag geleidelijk stapelwolken en lage wolkenvelden. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen wat wolkenvelden en mogelijk een bui. En zondag krijgen we opnieuw buien.

0: Cultuurschepen Vanessa Vents.
1: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

bruid. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee. Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt 9 euro. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde vier wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs twee weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van

0: moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
1: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
0: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels op markten en pleinen en er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
2: Noordzee. Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nagekomen.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

De kaartverkoop is gestart voor een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene. Vallende Sterren is de titel van een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De dochter van een van de bewoners krijgt een tegenslag te verwerken. Die bewoners beslissen om actie te ondernemen om geld in te zamelen. Bestel je tickets en laat je meeslepen in een heerlijk verhaal vol humor en kerstsfeer. Voorstellingen vinden plaats in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 24 tot en met zondag 29 november. Reserveren doe je via staffersluis-centrum.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Woman and Child. En dan mag u er vanavond voor In Waves. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis, Koningin Arsiklaan 12, de toegang bedraagt €9. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ook wel de kinderbijslag genoemd. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
4: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van 2 dingen 1 begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
3: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is.
5: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
3: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En sport. In het voetbal heeft bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekendgemaakt voor de Nations League. 28 spelers in totaal, onder wie Mika Gods, Romeo Lavia en voor het eerst Yari de Busser en Kiriani Sabbe. Ook vaste waarden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn geselecteerd. Je hoort van Bommel.
6: Het is niet zo dat ik hem altijd zal gebruiken, omdat we ook 4 wedstrijden spelen. Dus dat Romelu kwaliteiten heeft en dat hij bij Fenerbahçe dat hij heel even moet wachten. Ja, dat is logisch. Hij komt bij een nieuwe club, daar spelen spitsen, maar hij krijgt zijn tijd en ik ga ervan uit. Tenminste, ik

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Schatje?
2: Ja?
1: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Pindeen is de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan?
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè?
1: Ik zeg het
2: toch. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Voor ouderwetse radio luister je naar Noord.

Tot 30 september kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek naar de expo van de Theateracademie. De Theateracademie Oostende van VZW Ithaca organiseert al meer dan 7 jaar maandelijkse lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Nu hebben ze er ook een foto-expo over gemaakt.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

In ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk is er een sfeervolle barbecue in Far West-stijl. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september tussen 11:30 en 16:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk ging het om een vergelding, omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
4: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
3: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets, 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Ciso Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

Yes. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

heen gaan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

euphoria. Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen zaterdag veel lage wolkenvelden en af en toe wat gedruppel. We zien weinig zon en de temperaturen liggen rond de 20 graden. Zondag krijgen we na regen zonneschijn.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vents.
3: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ouderwetse Radio luister je naar Noordzee Gold.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee nieuws.
2: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn 2 mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latree.
4: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
3: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beesaert van de Gezinsbond.
5: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
3: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kafnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kafnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
6: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
3: Het protest verliep zonder incidenten. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en tot 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.
0: No.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.